0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. De regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten, nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Thank you, everybody.
1: Has another new song.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is Jazz op Zondag met Ria Wicht. Elke zondag te beluisteren van 11 tot 1 uur bij RTV Rijnstreek.
1: Goedemorgen op deze warme zondag. Zondag in juni. Ja, we willen graag mooi weer, maar we krijgen het nu zeker. Dus mensen, neem een lekker kopje koffie of een lekker glaasje water. En we luisteren samen naar Jazz op Zondag. Ik vind het weer een heel genoegen om weer wat plaatjes uit te zoeken om te laten horen. Wat is de volgende? Dat is een plaat van Bert Brandsma met Chris Barber. Bert Brandsma, de Nederlandse saxofonist, die eigenlijk als een razende roeland elke weekend wel weer ergens optreedt. En nu hebben we hier een mooie cd en ik laat horen van de Chris Barber Six Piece Band, Wildcat Blues.

Dat was Wildcat Blues. En dat was een optreden uit 2013 met Chris, waar Bert Brandsma ook bij was. En een groot deel van de band van Chris Barber, met Mike Henry, Joe Farler en Jackie Flavel en Gregor Beck. Nou mensen, dan gaan we van dezelfde cd. Hebben we ook een leuke opname waar ook Bert Brandsma bij is, van de Bernard Berghout en zijn swingorchestra. Bernard Berghout is de dokter, de huisarts, die ook nog heel mooi klarinet kan spelen en ook een lollige vent is. En die heeft dan een leuke band bij elkaar, nou, van diverse Nederlandse bekende muzici. Echt heel leuk. Ik zal ze straks een beetje noemen. Uit de tv-studio in Hilversum doen wij dan Let's Dance.

dat was Bernard Berghout en zijn swingorkestra met allemaal bekende namen erbij. Ja, zal ik even een paar noemen. Michel Varenkamp. Even kijken, zoals ik al zei, Bert Brandsma. En Erik van der Weijden, Hans Goemans, Koos van der Hout. Allemaal namen die wij kennen uit de Nederlandse jazzwereld. Dan, mensen, gaan we door met een opname van de Dixieland Cracker Jacks. Die staat er ook op, omdat dit een band is waar Bert heel vaak mee optreedt. En die, ik heb hier van 2014 samen met Frits Kathé op tenorsax, Bert op klarinet, en dan Koos Greven, banjo, Loets Eikelman, Michel Muller, trompet. Dus we gaan luisteren naar de Dixieland Cracker Jacks met Hindoestaan.

Dat was een zeer levendige Dixieland Cracker Jacks. Dan de volgende Bert Brandsma plaat is van het Combo. En dat is met onder andere de bassist Henk Haverhoek. En met Koos Greven op de gitaar, Henk Haverhoek op de bas. En even kijken, Thomas Goedhoff op de piano. Een onbekende pianist. Maar we gaan luisteren naar, even kijken, nummer 7 is Out of Nowhere.

Dat was Hindoestaan door het groepje Combo Bert Brandsma. Dan, of, nee, het was Out of Nowhere. Sorry, excuus, dat was het vorige nummer. Dan gaan we nu verder met een andere opname, namelijk Mr. Ekkerbilk en his Paramount Jazz Band. Van een cd die al een lange tijd bestaat. Uit lange verleden tijden horen we My Blue Heavens.

dat is toch een mooi nummer. En ook door Ecker gezongen is het toch altijd weer heel leuk om te horen. Dan, mensen, gaan we door met de volgende CD. En dat is de Funny House Jazz Band. Een van Nederlandse grote selectie van bands. En daar hoort deze band zeker bij. Het nummer wat ik bedacht had is Dipper Mouse Blues. En dat is een stuk van Armstrong. Dus dat gaan we nu even luisteren.

0: Dat was de Dippermouse Blues, opgenomen door de Funny House Jazz Band in de studio van Max Bolleman in Monster in 1991. Max was heel actief erbij en degene die vooral die kleine bands, het kleine Nederlandse jazzbandjes bij elkaar voerde, dat was Fred Beumer en hij was ook aanwezig. Hij was degene die heel actief vond dat ze nog veel optredens moesten doen. En dat deden ze ook in die tijd. Ja, mooi. Een andere actieveling uit de jazzwereld is de Swiss Dixie Stompers uit Biel in Zwitserland. Die deden ook heel veel. Maar zij nodigden af en toe ook een hele leuke gast daarbij. En dit is een opname met de gast Doc Cheatham. Die echt oud was toen al. En is opgenomen tijdens de Jazz Meeting Biel. Ik weet niet het jaartal, maar dat ga ik wel even opzoeken. En we gaan luisteren naar het nummer Strutting with Some Barbecue.
1: So that's how the Strutting with Some Barbecue was created. Lynn Armstrong.
2: Sing it.
1: I'm strutting with some barbecue. I'm feeling mighty grand. Like the happy people do in Dixieland. Now listen to this band. They're playing at Limb. I love to hear them play while I'm picking on a juicy rib.

Dat was Doc Cheatham en de Swiss Dixie Stompers. Op een mooie, ja, een mooie cd van hun festival in Biel. En Doc Cheatham was een hele lieve, aardige man. Maar soms had hij te weinig centen. En dan belde hij ons op en dan zei hij: ik heb een probleem, ik moet een nieuw mondstuk. Denk je dat je een paar centen kunt opsturen? Want ik heb heel weinig geld. En ja, ik wil toch graag spelen eigenlijk. Toen, nou ja, dan, ik geloof dat hij toen in Kopenhagen woonde. En Chris Barber zei: wil je hem helpen? En toen dacht ik: ach, we sturen hem wel het geld voor een nieuw mondstuk. Dus dat hebben we toen gedaan. Dan hebben we de jazz een beetje in leven gehouden, dacht ik. Goed doel. Maar goed, een ander goed doel was een band die hier in Wageningen ook vaak gekomen is en waar ons aller Andrea eigenlijk altijd heel enthousiast over is en nog steeds. En dat is de Provisorka Jazz Band uit Polen, die door toedoen van, nou, veel concerten toch regelmatig de wereld rondkwam. En we laten nu horen What a Wonderful World. Nou, dat vonden ze dus ook echt. Ze hadden de wereld uitgevonden nadat ze hun concerten konden doen. Dus What a Wonderful World.

0: Nummer 7.
1: Is het in uitzending?
0: Oké, wij zijn nu... we hebben net even Provisorca laten horen. En we hadden het even over de tijden dat we hier echt mooie concerten hadden met de Provisorca. Echt hartstikke leuk. Dit is trouwens een opname uit 1989. In Polen opgenomen. Uitgebracht op het Timeless label. En ze waren blij om vaak naar hier toe te komen. Niet alleen Wageningen, maar ook andere steden. Ook Duitsland. En heel gelukkig. En totdat op een gegeven moment de band een beetje wat minder ging optreden. En dat is jammer. Maar we hebben door de goede contacten van Andrea gehoord van Jan Kalinowski, de gitarist, dat ze wel weer graag willen komen. Dus we gaan zien of we toch in de landen weer een concert kunnen doen, hè? Nou, dat was mooi. En u weet, Provisorca is bekend omdat ze dus op een bierglas of met zo'n cowboy, hoe noem je zo'n ding? Dat een beetje als een soort, ik weet eigenlijk niet hoe het heet, maar een soort klein cowboy dingetje kunnen optreden. En nou ja, ik vond het altijd heel knap. Het staat niet hierin hoe dat heet, maar ze deden dat dus wel. Oké, dan gaan we nu verder met iets heel anders. En misschien vindt u het een beetje moeilijk. Maar ik heb een stukje van Eugen Cicero. Dat is een man die piano speelt. Die fantastisch zowel klassiek als jazz met elkaar kan wisselen. Kan verbinden. Net zoals bijvoorbeeld Louis van Dijk een tijd gedaan heeft. Chris Hinze deed. Later had je Jacques Louché. En nog wat andere mensen. En bijvoorbeeld Thijs van Leer ook. En daarom laat ik een stuk horen dat hij speelt. Eugen. Van Mozart. A. Vous dirige maman. En dan vertel ik zo meteen nog een beetje wat meer van Eugen Cicero.

Dit was Eugen Cicero, opgenomen in het jaar... Nou, dat moet ik nog even kijken zelfs. Dat zal ik u zo vertellen. Dat is in 87 geweest. En het is samen met John Engels en Ringo Hirt... als ik het goed lees hier uit de cd. Nou, dan hoort u nu hoe eigenlijk Kortjakje... het liedje wat we allemaal als traditional horen in Nederland... dat eigenlijk misschien wel met Mozart te maken heeft. En dat is toch wel grappig om te zien... hoe eigenlijk een makkelijk nummer samengaat met klassieke muziek. En dat is natuurlijk wat Mozart ook heel erg in zich had. Nou mensen, dan ga ik over tot wat meldingen over concerten van vandaag. Namelijk... Vandaag is het in Zutphen te doen. Ja, te weten in Warnsveld in De Pauw. Vanmiddag om 14:30 met Jazz Ma Non Troppo. Jazz at the Peacock. Dan is het verder op 8. Even kijken, vandaag verder. Kunt u naar Middelburg in Zeeland. Daar hebben ze nog steeds festival in de straten van Middelburg. Daar spelen van allerlei leuke mensen. Lakesia Benjamin, Ronald Snijders, Sam Greenfield lees ik, Funky Times, etc. Verder is vandaag in de Pannenhof de Molly's Jazz Band. Met in Oosterhout is dat. Van 14:00 tot 16:00. En... dan hebben we ook nog op 28 juni, dat is het weekend hierna... in Deventer om 14:30 Jazz Thursday 6. En dan komt eigenlijk nog een belangrijke mededeling. Op 26 september aanstaande... zal hier in de Junushof in Wageningen... de Timeless Jazz Dag gehouden worden. 'S middags startend om 13:00... en gaat door tot laat in de avond... met fantastische verschillende mensen uit Nederland. Jazz-toppers uit Nederland... zowel op moderne als op traditional jazzgebied. En er zal in de middag ook een leuke markt worden gehouden... waar je van alles kunt vinden over jazz. Platen, cd's, dvd's, alles wat er nog maar mogelijk is. En dit... in een soort navolging van wat er vroeger hier in het WIC altijd mogelijk was. Elk half jaar. En we hopen dat op deze wijze deze prachtige traditie... nog doorgezet kan worden tot in lengte van jaren. Nou, dat waren de mededelingen van de concerten van vandaag en in de toekomst. Dan gaan we nu verder met een andere Engelsman... Dat is Terry Lightfoot. We hoorden al Ecker Billick, maar Terry Lightfoot die kan er ook wat van op de klarinet. En dat is van de cd die hij gemaakt heeft zelf in Engeland. Stardust heet die. En daar horen we een heel bekend nummer. Jumping at the Woodside.

Mensen, dit is zondag met jazz en met Ria Wicht. Zo heet het eigenlijk. We hadden een mooi uur met muziek. En ik wilde eigenlijk jullie bedanken allen om het luisteren, voor het luisteren. Ik hoop dat ook met dit warme weer het gezellig was en leuk. Maar ik wil ook vertellen dat er nog van alles te doen is en gaat gebeuren zometeen. Want mijn man Wim, die wil ook graag wat laten horen van de muziek die we ook heel, ja, echt ook leuk vinden met z'n tweeën eigenlijk. Dus dat is meer modern. En dat komt in het volgende uur te horen. Maar om even te starten, we hebben hier ook nog een stukje muziek waarmee ik wil beëindigen. En dat is Moonlight Serenade door het Timeless Orchestra. Timeless Orchestra, dat is een band die opgericht is door Wim Wicht, samen met de leider Jos Beren. En de bezetting van die band is eigenlijk de top van Nederlandse moderne jazz. Dit zijn de mensen die op alle fronten, zowel jazz als niet-jazz, in arena's en in grote gebieden optreden. Ze traden op in heel Europa. Nu wat minder, want ze hebben allemaal weer andere optredens gevonden. En ook zijn ze lid geworden van grote orkesten in het Ruhrgebied en in Nederland. Dus dat gaat wat moeilijker. Maar ze komen terug, begin van het aankomend jaar in Nederland met 3 mooie optredens. Dus het Timeless Orchestra met Moonlight Serenade om dit programma te beëindigen.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Goedemorgen nog steeds op deze warme zondagochtend met de jazz uit de RTV Rijnstreek Studio. Zoals gebruikelijk, maar nu met een tweede uur. En ik kondigde zojuist in het vorige deel aan dat we Timeless Orchestra zouden laten horen als een soort voorloper op de concerten die in het begin van het jaar weer zullen zijn. Nu hoorden we hun opnames uit 1990. Hoorden we al hoe goed ze zijn. Maar het is natuurlijk in de afgelopen jaren heel erg verbeterd. Met echt fantastische solisten erbij. En dat gaan we binnenkort horen. Maar nu hoorden we het op de CD. Dat was Moonlight Serenade. En dan wil ik het woord geven zometeen aan Wim. Die zijn keuze van jazz laat horen. Hij heeft een paar hele mooie stukken uitgezocht. En Wim, mag ik je nu het woord geven wat je hebt bedacht om de luisteraars te laten horen?
1: Ja, ik heb een paar cd's bedacht om te laten horen. En de eerste is een plaat van Deborah Brown. En die heet Jazz for Jazz. En het bijzondere is de ritmesectie met wie ze optreedt. Deborah Brown woonde vroeger in Nederland en is tegenwoordig professor in de jazz aan de Universiteit van Kansas, volgens mij.
0: Ja, juist.
1: En eigenlijk een zangeres die internationaal wat ondergewaardeerd is, maar hier speelt met een zeer bijzondere ritmesectie. Met twee Amerikanen uit Kopenhagen en één Amerikaan bassist uit Stockholm. Te weten Red Mitchell. En de andere Amerikanen zijn Horace Parlan op piano en Ed Tickpen op drums. En deze opname is uit oktober 1988. En het eerste stuk wat ik wil laten horen is Little Esther.

Dit was dus Little Esther met, ik denk, een technisch probleem in het begin. En op de hoes staat als componist Horace Parlan en Susie Skrek. Maar ik weet niet wie dat is. Die wordt ook speciaal bedankt op de hoes. Het volgende stuk is een standaard van Rodgers and Hart, My Romance, in een heel bijzondere vorm zoals het gespeeld wordt. Het zou wel eens mooi zijn in andere uitzendingen als je verschillende uitvoeringen van deze compositie laat horen en dat die heel anders kunnen klinken als een ander nummer. Maar hier is dus de versie van Deborah Brown met Horace Parlan, Red Mitchell en Ed Tickman.

is dus de prachtige stem van Deborah Brown. Als laatste stuk van deze cd wil ik laten horen Finally. En dan staat dan als componist Mitchell. Of dat het Mitchell is, weet ik niet. Maar het is mooi om naar te luisteren. Dus hier Finally van

Finally, van de CD Jazz for Jazz van Deborah Brown. En deze CD is eerst verschenen als Reaction Records. En daarna als Timeless Records. In, ik weet niet meer welk jaar. De volgende CD is eentje uit het, een opname uit het jaar 2000. Van Rob Matta. Rob en met Ferdinand Povel. Rob Matta was leraar in zijn vrije tijd. Voor zijn beroep. En jazzmuzikant in zijn vrije tijd. Maar is staat toch in de jazzhistory bekend als een van de grote Nederlandse pianisten. Bebop pianisten. Hij overleed in 2003. En deze opname stamt uit het jaar 2000 en is live opgenomen in de jazzclub Hopper in Antwerpen. En dat is met Ferdinand Povel op tenorsax en Marius Beest op bas en Erik Ineke op drums. En het is een nummer van Rob Matta zelf. En er staat ook schuine strepen op T. Roos. Ik denk dat dat Ton Roos is. Dat het een gemeenschappelijke compositie is. En die heet Sleepless City.

0: Dit was dus Rob Marta met Marius Beets, Erik Ineke en Ferry-Jan Povel. Marius en Erik zullen ook te horen zijn op de Timeless Jazz Dag op 26 september. Dus mis dat niet, want de crème van de Nederlandse jazz zal er zijn. Plus één belangrijke Amerikaanse gast, waarvan de naam pas in de laatste weken bekend wordt gemaakt. Nu, dit was dus een cd van Daybreak. En de volgende cd is een timeless cd en van het European Jazz Trio. European Jazz Trio is een creatie van mijzelf en de Japanse producer Makoto Kimata. En op wiens verzoek ik een trio van jonge Nederlandse muzici, van niet-Nederlandse, Europese muzici moest samenstellen. En dat werden Nederlanders. En dat zijn geworden Karel Boulet, Frans-Jan van der Hoeven en Roy Dakkes. Later is Karel vervangen door
1: Mark van Roon.
0: Mark van Roon, ja. Maar dit stuk is van de cd die hier en ook niet op Spotify te horen is. En die heet Barcelona's Flame. Binnenkort wel. En het tweede stuk wil ik je laten horen is een Beatles stuk. Geheten Strawberry Fields Forever. Evenals op de eerste cd die we maakten. Die heet Norwegian Wood. Dus het was... vaak waren de stukken wel Beatles geïnspireerd. Maar hier is dus Strawberry Fields Forever van dit trio.

This was a European jazz trio met Strawberry Fields Forever. En nu krijgen we een opname van een jubileumuitzending van het programma Tros Session, toen het 25 jaar bestond. En dat trad toen op een band die heette The New Concert Big Band. En deze band was onder leiding ook van Henk Meutgeert, die later eigenlijk ging deze band over in het jazzorkest van het Concertgebouw. En toen was Henk Meutgeert ook de eerste leider daarvan. En dit stuk, wat toen gespeeld is bij 25 jaar session, is van heeft als gast Georgie Fame, de bekende Engelse zanger. En even kijken wat het nummer. Het is een compositie en een arrangement van Henk Meutgeert. En dat heet The Session, met als solisten Herman Schoneveld, Allard Buwalda en Jelle Schouten.

Dit was dus Session uitzending 25 jaar jubileum. En met de New Concert Big Band. En 5 jaar later was er dus het 30 jaar jubileum. En toen heette het de New Concert Big Band dus Jazz Orchestra van het Concertgebouw. En die staat op de jubileum CD van 30 jaar. En die begeleiden hier op 3 stukken achter elkaar, 3 korte stukken. De Four Freshmen, een bekende vocalgroep uit de Verenigde Staten met 4 prachtige mannenstemmen. En de stukken die te horen zijn, waren hun regulars. Het heette Day by Day, It's a Blue World and There Will Be Another You. En daar gaan we nu naar luisteren.

Day by Day door de Four Freshmen. Dit was een speciale jubileumuitzending. Ja, 30 jaar Tros Session. Elke donderdagavond. Elke donderdagavond met een bijzondere band. Oftewel uit Nederland, oftewel uit buitenland. En dat werd door de befaamde Dick de Winter, de Tros Session producer, maar die ook vele andere dingen deed bij Tros, samen met Wim onder andere mogelijk gemaakt qua buitenlandse artiesten. En ja, Rijn de Graaf, die vond het fantastisch om de Four Freshmen te brengen. En daarom horen we hen nu, deze. Dus de volgende twee stukken gaan steeds zo door.

En dat was weer de Four Freshmen. En we gaan weer verder met hun laatste stuk. Dus dat is ontzettend mooie muziek. We genieten hiervan. Het is zulke geweldige a cappella groep uit de Verenigde Staten. Ja, die bijna niet meer te horen is. Het is fantastisch. We gaan door.

0: Dit was dus een jazzorkest van het Concertgebouw met als solisten de Four Freshmen. En dan komen we tot het eind van het programma nu. En dan als laatste stuk wil ik laten horen een cd, een eerste nummer van een drieluik cd van Monty Alexander. Dat heette Friday, Saturday en Sunday Night. En van de Sunday Night cd laat ik het eerste stuk horen, Old Devil Moon. En Monty speelt hier op deze cd met Reggie Johnson op bas, Ed Tickman op drums, de drummer die we al eerder hoorden met Deborah Brown. Die woonde in Kopenhagen en vele jaren ook de drummer van Oscar Peterson was. En als percussionist hierbij Robert Thomas Jr., oftewel Bobby Thomas, bekend van de groep Weather Report. Dus dit is het nummer Old Devil Moon.
1: Mensen, dit wordt dus het einde van het programma Jazz op zondag met Ria en Wim Wicht. En we danken allen voor het luisteren en we hopen dat we nog vele jaren door mee kunnen gaan. Maar dit is een song, een muziek die Wim zeer aan het hart ligt, omdat het gewoon helemaal vertegenwoordigt wat wij van de jazz vinden. Mooie, levendige jazz, waarbij je ook nog een beetje kunt dansen.
2: Mr. Monty Alexander.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer, droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump. Die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlak bij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Gada.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukkers Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molux Monument namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: SymfoCity.
1: Goedenavond, welkom bij een nieuwe uitzending van SymfoCity. Mijn naam is Martienke Zandijk. Achter de techniekknoppen zit Timo Diedering en samen gaan we er iets moois van maken. We hebben een mooie lijst voor jullie met oud werk, nieuw werk en zelfs protoprog. Want Spooky Tooth heeft de prog zeer zeker beïnvloed, maar opereerde eigenlijk al lang daarvoor. Het nummer wat we net draaiden komt van het album The Mirror uit 1974. En dat is dan ook meteen het oudste album wat we deze twee uur... Nou, nee, dat is niet waar. Ik ga niet liegen. Eén van de oudste albums die we deze twee uur voor jullie in de aanbieding hebben. We hebben deze keer namelijk behoorlijk veel nieuw werk. En daar beginnen we maar mee. Kerfvaken gaat een nieuw album uitbrengen. Het werk heet Omni 2 Act 1 The Glass of Time. En de single is al een tijdje te horen. De single heet The Shape of Love. Nu moet ik zeggen, de zanger zal je zeker herkennen. Ik ga nog niet verklappen wie het is. We gaan gewoon even raden. Ik zeg het straks wel. Kerfvaken, The Shape of Love.

0: om zich heen met begaafde muzikanten, dat is in dit geval niet anders. Klonk wel alsof Marco Gluman een vinger in de pap had als het ging om hoe het nummer klonk. Hè? Dat kunnen we niet ontkennen. We gaan even terug in de tijd. Maar hoe we terug in de tijd gaan en waarmee, daar ga ik me helemaal niet tegenaan bemoeien. Daar gaan wij ons niet tegenaan bemoeien. Dat is namelijk helemaal Arthur's feestje. Dus Arthur, kom er maar in.
1: Geborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. We gaan even naar 1974. De Duitsers Eduard Schieke, Gert Fuurs en Heinz Fröhling ontmoetten elkaar in dat jaar. Het klikte en ze vormden een band die ze noemden naar hun achternamen, Schieke, Fuurs en Fröhling, vaak afgekort tot SFF. Van deze band kan niet gezegd worden dat ze al onbekend zijn. Toch heeft deze Duitse band een duidelijke invloed gehad op de ontwikkelingen van de progrock. Het lijkt erop dat latere bands zoals Englegard, Happy the Man en Anekdote zich duidelijk hebben laten inspireren door hun werk. Een symfonische sound met elementen van space rock, avant-garde, electronics en fusion. De mellotron wordt veelvuldig gebruikt, maar ook de gitaren en de percussie krijgen de ruimte. Hun live concerten moeten een overweldigende ervaring geweest zijn. Het podium stond vol met een rijk scala aan instrumenten. Bijzonder was de gitaar van Fuurs. Een dubbelnek combinatie van een Rickenbacker bas en een Les Paul gitaar. Hun debuutalbum kwam op de markt in 1976. Die hebben ze Symphonic Pictures genoemd. Die titel geeft al goed aan om wat voor muziek het gaat. SFF heeft geen zanger, maar instrumentaal valt er heel veel te genieten. Toetsen gedomineerd, een beetje zoals Emerson, Lake & Palmer, maar dan wel met een heel eigen stijl. Symphonic Pictures heeft 5 tracks. Het hoogtepunt is de bijna 17 minuten durende epic Pictures. En misschien draaien we die nog wel een keer in SymphoCity. Maar vanwege de lengte beperk ik me nu tot de openingstrack Tao, gevolgd door Dialogue.

0: Smaakvolle melodieuze muziek met veel tempowisselingen en een rijk scala aan instrumenten met een hoofdrol voor de mellotron. Chique Vuurs en Vreulings debuutalbum Symphonic Pictures. Je hoorde Tao en Dialogue. Daarna zijn er nog twee albums gemaakt in de driemansbezetting. Sunburst in 1977 en Ticket to Everywhere in 1979. Die albums zijn ook de moeite van het beluisteren waard. Ze zijn wat lichter en bij vlagen wat meer jazzy. In 1978 stapte Chique, de drummer, uit de band. Vuurs en Vreuling gingen verder en brachten met andere vrienden tussen 1978 en 1981 nog drie albums uit die ook goed ontvangen werden. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Dankjewel Arthur voor deze leuke, mooie en bijzondere progparel. En we zijn benieuwd welke progparel er volgende week aan de beurt is. We gaan snel weer naar de tijd van nu. Kortom, nieuw werk. En het nieuwe werk wat we in de aanbieding hebben komt van de band Far Away Shapes. Far Away Shapes is geen progband per sang. Het is een indie band die net zo goed psychedelische rock maakt, postpunk, bluesrock, metal als prog beïnvloede muziek. Goed, ze hebben wel een bepaalde basis, want de band uit Helsinki noemt Pink Floyd en Radiohead als invloeden. En dat is ook zeer zeker wel te horen. De band heeft een single uitgebracht. Choose Any Color heet het. En dat is natuurlijk een voorloper van de cd die niet heel erg prog is, maar wel heel erg origineel. Far Away Shapes. Choose Any Color.

Heel interessante muziek. Je hoorde Far Away Shapes, Choose Any Color. Het is een singeltje van hun nieuwe album dat binnenkort uitkomt. Het album lijkt niet per se op dit nummer, als ik Martinka mag geloven. Er staat wel heel veel interessante invloeden op. Je kunt metal horen, je kunt meer van dit horen, je kunt blues horen. Je kunt het zo gek niet bedenken, je kunt het horen. En je kunt bij SymphoCity ook altijd wat uit het verleden horen. We draaiden aan het begin van dit uur iets van Spooky Tooth, kwam uit 1974. We waren bijna iets te vlug om te zeggen dat dat het oudste werk was dat in de uitzending voorbij zou komen. Dat was niet helemaal waar, want wat je zo meteen gaat horen is net zo oud. Dat komt namelijk ook uit 1974. Het gaat om het album Turn of the Cards van Renaissance. Renaissance is in 1969 opgericht, is actief geweest in de jaren 70, zelfs een klein stukje van de jaren 80, toen uit elkaar gegaan. En inmiddels zijn ze weer uit elkaar, maar ergens tussen de jaren 90 en de vroege jaren 2000 hebben ze nog wat albums uitgebracht. Nou, hun hoogtepunt zit toch wel in de jaren 70, waaronder het album Turn of the Cards. Een ontzettend fraai album waar je Annie Haslam goed op kan horen. Die neemt de vocalen voor de rekening. En voor de rest het viertal Michael Dunford, John Tout, John Camp en Terence Sullivan hoort. Het is een heel erg fraai album om in zijn geheel te luisteren. Maar het nummer Black Flame kun je ook uitstekend zo losdraaien. En dat is dan ook precies wat we gaan doen hier bij SymphoCity. Renaissance.

Renaissance. Black Flame heet het nummer en het komt van het album Turn Off the Cards uit 1974. En ik zou bijna zeggen dat is in een Renaissance is een prachtige afsluiter van het eerste uur. Maar we zijn er gelukkig nog niet, want we hebben nog één nummer in de aanbieding. En dat nummer is weer iets geheel anders en, grappig, ook weer helemaal nieuw. Het wisselt elkaar een beetje af, dit eerste uur valt me op. Het nummer wat we gaan draaien komt van de band King of Sweden. En King of Sweden is een band uit Finland. Zou je misschien niet denken, maar echt, ze komen uit Finland. Ze combineren retro muziekinvloeden met moderne melodieën. Ze leunen zeer zwaar op de klassieke prog, maar toch altijd met een knipoog en met behoorlijk wat technisch vernuft. De heren hebben een nieuw album uitgebracht. Interregnum heet dat album. We gaan er straks een lang nummer van draaien, maar niet voordat ik heb gezegd. We gaan eruit. Het eerste uur is echt over. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik hoop ook dat je het tweede uur blijft luisteren. Want dan hebben we nog veel meer oude en nieuwe muziek. We gaan een beetje op dezelfde voet verder. We wisselen oud en nieuw af. Lijkt me een leuke afwisseling, persoonlijk. Maar goed. King of Sweden, Movie Night. En tot straks.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: SymfoCity.
1: Goedenavond, welkom bij het tweede uur alweer van deze uitzending SymfoCity, die Martinka en ik voor jou hebben samengesteld en die we ook met z'n tweeën mogen presenteren. Ontzettend leuk dat je nog luistert naar dit tweede uur. We hebben weer enorm veel moois voor je in petto. We draaiden als opener Solaris, The World Without Us van Martian Chronicles 2 uit, nou schrik niet, 2014. Want als je het zo hoort, dan zou het zomaar uit de jaren 70 of 80 kunnen komen. Het is heel erg mooi hoe deze Hongaarse band een heel erg retro geluid kan maken. Zo in recente tijden, zonder gedateerd te klinken overigens. Heel erg leuk. Van die albums die je eigenlijk een beetje vergeten bent, maar die des te mooier zijn om weer een keer terug te horen. We gaan naar Italië, het warme zuiden. En dan denk je meteen aan rock progressivo Italiano, maar dat gaan we niet draaien.
2: Deze band gaat de kelder in hoor.
1: Ja, precies. Cellar Noise gaan we draaien.
2: Ja, en Cellar Noise is niet echt een onbekende voor ons programma. In 2017, toen de band door Fabio Zuffanti ontdekt was, bracht de band het album Alight uit. En dat album heeft, meen ik, nog vrij hoog in de top 20 gestaan. Ik ben voorzichtig hoor, het heeft niet in de top 10 gestaan, daar ben ik heel zeker van. Maar dat album gooide toen best hoge ogen bij de liefhebbers van SymfoCity. Cellar Noise is beslist geen RPI-band, absoluut niet. Op het eerste gehoor lijkt het zelfs een beetje richting prog metal uit te gaan met het nieuwe album Panic Love Telling Lies. Want ja, ze hebben een nieuw album uit. Na Alight, Nautilus, in 2019 is er dus nu Panic Love Telling Lies. En dat is een vrij stevig album. Maar toch, prog metal zou ik het zeker niet willen noemen. Want hoor maar eens hoe mooi de melodieën zijn en hoe ontzettend goed er gezongen wordt op dit album. Het album balanceert heel mooi tussen heel stevig en heel melodieus. We gaan twee nummers van het album draaien. Please Be Gentle en Caged. Van het album Panic Love Telling Lies, Cellar Noise.

0: Cellar Noise. Panic Loves Telling Lies heet het album. Hun nieuwe album dat ze net hebben uitgebracht. Wij draaiden twee nummers, Please Be Gentle en Caged. De albumhoes die spreekt ook behoorlijk wat panic uit en wat urgentie met een bosbrand en een dame die ernaar zit te kijken. Het heeft wat dreigends. Dat heeft de muziek misschien af en toe ook. Maar op Martinka's vraag, is dit nou prog metal? Nou, volgens mij kunnen we daar ontkennend op antwoorden. Want het heeft genoeg melodieën en absoluut geen grunts. Dus nou, ja, daar kun je met een gerust hart naar gaan luisteren als je van de wat stevigere prog in de trend van Porcupine Tree houdt.
1: Zeker. En ik heb een verrassing meegebracht. Ook voor mezelf een verrassing trouwens. Dus ik zou bijna zeggen, het is er eentje uit de hele oude doos. Maar dat is niet waar, want de oudste doos was uit 1974. Maar toch, we gaan even terug in de tijd. Het is 1988. Ik zat huiswerk te maken. En nou ja, de top op of wat het ook was, weet ik veel wat, was op de achtergrond op de radio. En toen kwam er een band langs uit Australië en die had een hitje. Under the Milky Way Tonight. Ik vond het heel aardig. The Church heette de band. Alleen, ik had het idee dat ze... Nee, goed. Niemand hoorde ooit meer wat van The Church terug. Leek het. Tot ik The Church langs hoorde komen in een playlist die prog gerelateerd was. En tot mijn grote verrassing is The Church altijd blijven bestaan en heeft de band een enorme rits cd's uitgebracht. The Church is een band die door verschillende periodes is gegaan. Ook verschillende muzikale invloeden heeft gehad. Maar het album Man...

Human Life Dead Infinity, ook als een mooie lange titel, is zeer zeker prog gerelateerd. Another Century heet het nummer. En ik denk dat het leuk is om eens te beluisteren op Sinfo City.

0: Een ontzettend leuke vondst als je het mij vraagt, Martinka. The Church, Another Century hoorde je van het album Man, Woman, Life, Death, Infinity. Een lange titel uit 2017. Het doet mij vaag iets denken aan Split Ends, maar ja, het heeft ook wel. Het is geheel van zichzelf natuurlijk, hè? Zo moeten we het ook zien.
1: Zeker.
0: We gaan door met nieuw werk. We gaan dus naar 2026 en we gaan naar Albion. En dan denk je wellicht direct, als je een beetje in de neo-proghoek zit, aan een Poolse band. Maar nee, dat is hem niet. We gaan naar de Engelse Albion. Ofwel Albion te zaakjes UK, zo noemen we maar eventjes. Albion verraste menigeen met hun debuut-cd uit 2024, Lake Songs of Elbit. En daarin lieten ze een folky geluid horen dat een beetje vergelijkbaar was met Jethro Tull. Misschien een beetje Mosley Autumn erin. En ze gaan op hun nieuwe cd It Was in the Month of May verder op diezelfde tour. Je waant jezelf in de Schotse hooglanden, misschien in hier en daar een Iers grotje. En je kunt je laven aan de betere progvolk die de UK te bieden heeft. Ze putten ook wel wat inspiratie uit Lord of the Rings-achtige thema's. Dat kan altijd een beetje over de top gaan, hè? Met wel heel erg Tolkien-achtige teksten en dingen die je niet begrijpt als je niet de volledige boekenserie hebt gelezen. Dat valt hier wel mee. Ze putten er inspiratie uit. Het klinkt allemaal inderdaad bijzonder folky en Schots en Iers. Maar het luistert heel erg lekker weg en hun album is een mooi geheel, heeft hele mooie hoogtepunten en nou, we gaan er gewoon eens wat van draaien. We beginnen met The Green Knight en vervolgens een van de fraaiste nummers van de cd, Eldest. Dit is Albion.

0: Albion. It was in the month of May, heet het album. Het is hartstikke nieuw. En Albion is niet de Albion die je denkt dat het is. Maar ik denk dat je dat al lang in de gaten had. Toch?
1: Zeker. Ja, nee, dit is de Engelse Albion. En ze spelen een beetje prog-folk in de stijl van Jethro Tull.
0: Nou, duidelijk te horen.
1: Heb je wel te kunnen horen, denk ik.
0: Zeker, heel duidelijk.
1: The Green Knight hoorde je. En vervolgens het nummer Eldest. Van inderdaad hun nieuwste album It Was in the Month of May. Hun tweede album, grote sprongen sinds hun debuutalbum. Dus ik ben heel benieuwd waar deze getalenteerde muzikanten nog meer mee gaan komen.
0: We maken een ander sprongetje. We gaan naar Frankrijk. En daar heeft een muzikant ook een nieuw album uitgebracht. Inner World heet dat album. De muzikant die het uit heeft gebracht heet Jean-Pascal Boffo. En misschien zegt die naam je niet echt iets. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Maar het is een zeer getalenteerde en zeer veelzijdige Franse gitarist. Hij is lid geweest van de progressieve band Madragore. En hij is ook lid van de band Troll. Maar hij doet voor alles ook heel veel solo werk. En werkte samen met verschillende muzikanten. Onder andere Christian Deschamps en zonen. En als solomuzikant heeft hij heel wat albums uitgebracht. Inner Worlds is, ik denk zijn 16e of 17e album. En een recensent zei al, hoe eenvoudig het ook is wat hij soms lijkt te maken. Het is altijd van heel hoge kwaliteit. Hij maakt er altijd wat heel moois van. Dat gaan we eens beluisteren. From the Moon to the Earth is het eerste nummer wat we gaan horen. En daarna luisteren we naar het nummer Robotown.

0: de introspectie van Jean-Pascal Boffo. Inner World. We draaien de twee nummers. From the Moon to the Earth en Robotown. Zeer bekwame muzikant.
1: Zeker, ja. En we zijn ook alweer aan het einde gekomen van deze uitzending SymphoCity. We hebben twee hele mooie uren gehad. Als je het mij vraagt, nieuw werk van Carfagen. Een verborgen progparel van Chique Vuurs en Freuling. We hebben een nieuw werk van King of Sweden. Gek genoeg uit Finland gedraaid. Na dit uur Cellar Noise, Albion en dus Jean-Pascal Boffo. Het staat bol van het nieuwe werk. Ik zou zeggen, kijk het allemaal nog eens rustig na op symphocity.nl. Daar vind je altijd alle playlists terug. En luister ook ons terug op progressieverock.nl. Waar ook nog veel meer mooie muziek wordt gedraaid. Wij gaan eruit met Frost. Falling Satellites kwam uit in 2016. Heeft ook heel hoog gescoord in de SymphoCity Top 15. En terecht, want het is een ontzettend fraai album. We gaan Closer to the Sun draaien. Niet voordat ik Martinka heb bedankt voor het fantastisch doen van de presentatie.
0: En jij ook bedankt voor de techniek.
1: Dankjewel. En tot volgende week bij SymphoCity.
0: Tot volgende week.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jetten namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jetten zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-out fase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 20 uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
1: Rijnstreek FM.
2: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna anderhalf uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.